0: Jouw smakelijke vruchtgeuren met glucose en die vitamine C van 4 limoenen. Super C, lekker energie om jouw beste uit te halen.
1: Annette, ik is zo blij om tennis kijken en met jouw hele gezin.
2: Was het niet voor co-caps nie, was ons niet hier niet. Mijn dokter heeft die capsules voor Albert aanbeveel en die stroop voor die kinders. Ik was verbaasd met zulke vinnige resultaten.
1: Dit verbaast mij niet. Die co-caps formule biedt vinnig en doeltreffende symptomatische verlichting van verkouden en griep. Ik vertrouw op co-caps.
3: Uitstekende afslaan.
1: Kijk, het ook geest driftig raak, Albert. Dit moet die co-caps wees.
2: Geloof niet, dat die tennis niet.
4: Co-caps, aanbeveel door dokters, vertrouw door moeders, gebruik door die hele gezin.
5: All over the world, Rothmans King Size is offered with pride, accepted with pleasure. The reason is not hard to find. Rothmans extra length, finest filter, and the best tobacco money can buy give you true king size flavor. Rothmans, the greatest name in cigarettes.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore daar uit die 1980s uit met Tazenboy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is dit die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet. Wederom soos altyd en beste wense.

0: Hier's een revolutionaire ontwikkeling in tandenpasta's.
1: Nieuwe gevorderde Aquafresh 4 met vierledige bescherming voor jouw gezin. Als in één.
0: Gevorderde Aquafresh 4 het boonbehalve 1 fluoride teen haaitjes, 2 bloemondspoelgel voor die varste asem, 3 witpasta voor die schoonste tanden. Nu ook een unieke plaakbevechtende rooistreepie.
1: Nieuwe gevorderde Aquafresh 4 met die unieke rooistreepie helpt bevrij jouw gezinse tanden en tandvlees van plaak en helpt keer de plaak weer vorm. Heel dag lang.
0: Geen ander tandenpasta beschermt jouw hele gezinse tanden en tandvlees zoals gevorderde Aquafresh 4. Vierledige bescherming. Als in één, mams.
2: At first light, I was awakened from a deep sleep of exhaustion. Violetta had been up before me and collected 2 plates of food from the field kitchen. After eating, Violetta checked our equipment while I reported to Major Ramsden.
3: My advice, if you need it, is to travel light and fast.
4: We're taking 3 days' emergency rations and our weapons, nothing else.
3: Well, I wish you every success, Sale, and I'll pray that your young lady's childhood memories are accurate. Everything depends on them.
4: Violetta is well aware of that, sir. Do you want me to report to Colonel Horden before I leave?
3: No, I don't think that would be advisable. I think he's still sleeping.

0: luister nog een pikkie. Daar stories, nieuws en likkies. Iets voor allemaal, goed voor jou, ons Springbok Radio.
1: U is ingeskakel op die internet radiodienst van springbokradio.com.

Wel, daar het ons gehad, Summer in the City, The Loving Spoonful, en nou ons eie Karika Kesenkamp, wat vir ons gaan vertel van Bartolomeus Dias.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore daar uit die 1980s uit met Tarzanboy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is dit die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet. Wederom soos altyd en beste wense.

0: Hier's een revolutionaire ontwikkeling in tandenpastas.
1: Nieuwe gevorderde Aquafresh 4 met vierledige bescherming voor jouw gezin. Als in één.
0: Gevorderde Aquafresh 4 het boonbehalve 1 fluorie teen haaitjes, 2 Bloemond spoelgel voor die varste asem, 3 witpasta voor die schoonste tanden. Nou ook een unieke plaakbevechtende rooistreepie.
1: Nieuwe gevorderde Aquafresh 4 met die unieke rooistreepie help bevry jou gesinse tanden en tandvlees van plaak en help keer dat plaak weer vorm, heel dag lang.
0: Geen ander tandenpasta beskerm jou hele gesinse tanden en tandvlees soos gevorderde Aquafresh 4. Vierledige bescherming, als in een, mams.
2: At first light.

Wel, daar het ons gehad, Summer in the City, The Loving Spoonful, en nou ons eie Karika Kesenkamp, wat vir ons gaan vertel van Bartolomeus Dias.

Wel, ek gaan uitspeel met Baltimore, daar uit die 1980s uit met Tarzanboy. Baie dankie dat jy geluister het na hierdie program, liewe vriende, vriendinne en geliefdes. En onthou dat Country Roads het oorgestaan dan tot volgende week. En tot ons weer gesels, is die gasheer Frans Erasmus wat jy nou groet, wederom soos altyd, en beste wense.